0: grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
1: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
1: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
18: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
19: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
20: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
21: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
21: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
9: Tot zover dit regionieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
26: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
26: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
27: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
28: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
29: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
30: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
30: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
30: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de weertsport?
30: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
30: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
30: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ikzelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
30: Dank je wel.
3: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
26: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
26: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
26: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
26: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
12: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
13: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar De Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
12: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
13: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
14: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
15: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
22: Zilverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
23: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan.

0: En dan is er een prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf bleef zelfstandig en zal mij nog nuttig.

0: Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
4: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
6: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
7: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
8: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
17: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
17: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
17: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
17: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
18: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
18: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
18: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
18: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
20: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
21: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
22: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
0: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
0: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene-Duinen. Op dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
7: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
11: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
13: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
10: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
10: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
10: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
10: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
4: zoals dat vroeger is. Er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
5: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
10: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
10: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
10: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Porret.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen.

0: en samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
0: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
7: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
8: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regio nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar...

0: jaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan die dan in het voorjaar in voegen gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden en als nodig is gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
10: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
11: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
13: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
16: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
18: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
19: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
20: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme.

0: balanceert comedy ook cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er

0: Meer andere opties?
1: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
1: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
1: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
1: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
1: Dank je wel.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
6: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
6: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
6: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
6: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
6: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
6: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
6: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
6: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
8: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
9: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
10: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
8: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
11: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
5: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxim Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
19: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
20: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
21: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
22: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
22: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
22: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
22: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
22: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
11: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
12: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
13: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de Weertsport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
22: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
23: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
24: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
25: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
26: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
26: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
26: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
26: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
26: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
26: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
26: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
26: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
3: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
4: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
5: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om s'avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het Festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
21: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
21: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
21: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
21: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
21: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
6: Waarom is het in Oostende?
21: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
13: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: onderzoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
5: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
7: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Tot zover dit regionieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. en een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat

0: Komt er dan in de weersport?
1: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
1: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
1: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
1: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
10: Hier in de site bij het AZ Oostende.
11: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
14: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
14: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
14: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
14: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
14: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
14: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
14: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
14: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
20: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
20: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
20: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
20: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
16: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
22: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
23: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Antsie.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
25: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
26: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
27: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
6: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
7: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
15: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
11: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng
16: kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
17: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
18: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
18: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
18: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
18: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Oren.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
3: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
3: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
3: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
3: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
3: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
3: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
7: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
20: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
23: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais
5: of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
23: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En zij heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
13: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
14: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
7: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws. Radio Noord.

0: Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan...

0: wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1:00, 2:00 dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
15: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè?
16: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
17: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
18: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
19: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
19: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
26: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Charlotte Verkeijen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft. Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
23: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
23: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
23: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
23: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
23: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
11: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
23: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
13: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
12: In de Koningin
6: kleine vijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
10: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
23: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
23: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
23: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
15: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
23: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
14: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
14: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
23: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
1: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
23: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
1: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
23: Wat komt er dan in De Weert Sport?
1: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
23: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
1: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
23: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
1: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
23: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
1: Dank je wel.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
20: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
21: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
23: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
23: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
23: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
23: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
23: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
23: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
23: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
23: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
11: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
24: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
25: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
26: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt.
0: Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
6: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
23: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
6: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
23: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week 's avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
23: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
23: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
28: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
29: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
1: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
23: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
23: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
23: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
23: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen

0: zijn weggehaald. Op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn

0: de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
0: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
4: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
5: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
6: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Tot zover dit regionieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
11: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
16: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
17: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
17: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
17: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
17: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijen.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee regionieuws.
4: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
20: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
20: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
25: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
26: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
27: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
28: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver.
3: Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaatst. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleuscentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
16: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
17: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
9: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
18: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
18: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
18: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
18: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
18: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
18: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
24: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
24: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
26: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
27: Een Frans culinaire stijl
3: Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
17: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
14: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
21: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
27: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
27: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
27: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
27: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale in

0: was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
5: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
6: Er is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
7: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende.

0: 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
4: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
5: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
6: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Maar dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
5: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
6: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
7: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
8: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
12: en info aan de kust.
16: Radio Noordzee. Radio
17: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Noordzee, dagklapper.
18: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
21: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
22: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
23: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
23: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
21: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
16: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
28: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
28: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
28: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
28: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
28: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
28: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
28: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
14: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
23: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
23: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
14: Tot zover dit regionieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
18: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
19: Lieve echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
20: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12.
2: Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
12: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
12: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
12: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
12: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
12: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
12: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
12: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
12: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen. Radio
5: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
26: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
26: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
26: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
26: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
25: Noordzee, dagklapper.
27: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
25: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
29: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
29: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
29: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
29: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
29: Het voorjaar.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
1: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
11: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
16: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
15: Tot zover dit regionieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regionieuws.
15: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende.

0: het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
5: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
6: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering.

0: regering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
5: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
6: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
7: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30, 40, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1:00, 2:00 dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
11: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
12: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
13: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Echtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
14: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
14: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
19: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
20: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
22: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
28: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
21: Welke artiesten komen naar deze reunie?
28: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
21: Hoeveel mensen komen er?
28: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
21: En wat doen die artiesten op een reunie?
28: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
21: En daar is wel nood aan?
28: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
21: Waarom is het in Oostende?
28: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
21: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
16: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
16: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
16: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
16: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
16: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
16: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
16: Dank je wel.
0: Wat er gebeurt in de regio?
17: Dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
18: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffersleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
21: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
22: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
23: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
24: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
24: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
24: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
24: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
26: Ik ben Haris Brataneus.
27: Ik ben Christophe Vermeijden.
28: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.

0: kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
7: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en Staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
2: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
10: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een
10: prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
11: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
10: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
10: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
10: Wat komt er dan in De Weert Sport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
13: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
14: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
15: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regio nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
16: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
16: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
16: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
16: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
16: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
16: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
16: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
16: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijen.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
23: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
24: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
25: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
26: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
17: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabinet te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
17: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
17: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
17: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waaruit eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
5: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
6: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
7: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Beerschotse regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: Wij hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
11: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen. Maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Tot zover dit regionieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hellemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
16: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
19: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Deze morgen tot 1 uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
10: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
7: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
3: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
9: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven. En

0: Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio

0: Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffersleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
6: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
5: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
5: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
5: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
5: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Bredene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
8: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
9: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
5: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk. Dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
18: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
19: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze morgen tot een uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
20: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
5: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
20: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
20: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in De Weert Sport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.
0: Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
25: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
25: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
25: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
25: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
25: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
25: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
25: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
25: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
6: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
5: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
6: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
8: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
9: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
10: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
11: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
26: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
26: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
26: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
26: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
26: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
26: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
5: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
26: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
26: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
7: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
8: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
9: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
11: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: En wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
10: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
14: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
19: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
20: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Deze morgen tot 1 uur of 10 regen. Nadien is het aan de kust droog, grotendeels bewolkt, met een enkele opklaring en hier en daar een spatje. Maxima rond de 18 graden. Tegen vanavond zijn er opnieuw meer neerslagkansen bij een goed voelbare zuidwestenwind. Morgen zaterdag wisselend bewolkt en een graad of 15.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
21: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
21: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
21: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
21: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en info. Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meij.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
24: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
11: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
7: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
8: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
22: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
22: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
22: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
22: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
22: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
22: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
22: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
22: Graanmolenhof.
9: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
9: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
13: Regionaal nieuws.

0: die mij komen melden, zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan.

0: die dan in het voorjaar in voegen gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
7: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
8: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
9: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
11: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
11: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
11: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
11: En daar is wel nood aan?
12: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
11: Waarom is het in Oostende?
12: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
19: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
20: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
21: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri Dumaree.
26: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
27: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
27: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
27: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in de weertsport?
27: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
27: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
27: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
27: Dank je wel.
0: Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
11: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
4: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
5: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
6: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
11: Dit is op een hele bijzondere site.
6: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
11: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
6: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
11: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
6: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
11: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
6: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
11: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
6: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
11: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
6: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
11: En hoe heet het?
6: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
13: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
13: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
13: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
5: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
6: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
7: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
8: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
17: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
18: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
19: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Hina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een ja, laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
20: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
20: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
25: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
26: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
27: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
28: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
28: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
5: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
28: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
5: Wat komt er dan in de Weertsport?
28: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
5: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
28: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
5: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
28: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
28: Dank je wel.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
20: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
20: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maas.

0: garagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee. Dagklapper.
3: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1:00, 2:00 dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot

0: evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
1: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
10: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
11: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
12: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gael Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
21: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
14: Welke artiesten komen naar deze reunie?
21: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
14: Hoeveel mensen komen er?
21: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
14: En wat doen die artiesten op een reunie?
21: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
14: En daar is wel nood aan?
21: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
21: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Regionieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
18: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
18: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
22: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
23: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. We'll be right back.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
4: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
12: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, want intussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
13: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
14: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
14: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
15: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
15: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
15: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
15: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een hele multidisciplinaire werking zal komen.
19: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
20: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
21: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
22: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
22: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
22: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
22: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
25: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de visie 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
14: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
14: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
14: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
14: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
7: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
8: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
9: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
3: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Tot zover dit regionieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed.

0: maalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
1: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
9: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
10: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
11: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij.

0: bij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
5: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
6: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
7: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Bratanus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Hermans, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden, dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Noordzee dagklapper.
12: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffersleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
15: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
17: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
18: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
19: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
9: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
20: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
20: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
20: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunther Nevers.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
25: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
25: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
27: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
28: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
17: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
17: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
17: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
17: Het voorjaar.
16: Regionaal nieuws en info.
18: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
20: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
21: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleuscentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
22: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
22: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
22: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
22: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
22: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
22: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
8: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
12: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
25: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
25: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regio nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
14: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
14: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
14: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Jook Doodlewoman.
29: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
4: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
9: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
10: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
19: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
16: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
16: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
16: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de Weertsport?
16: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
16: Wel, wij plannen de uitverkoop

0: een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft.

0: Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
1: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
1: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebotst zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee, dagklapper.
8: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
10: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
11: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
12: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
13: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
13: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
4: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
6: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
19: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
20: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri Dumaree.
26: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
27: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
27: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
27: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in de weerdsport?
27: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
27: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
27: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
27: Dank je wel.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
10: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers. Er zijn ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
11: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas. En dan nog een 70-tal in Westerhout. Dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
6: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
6: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
6: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
6: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen
7: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
21: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
19: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
20: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
22: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
23: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
24: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
24: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
25: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
17: Iedereen
3: Jan luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxim Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
9: Ik ben Bart Versluis.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
26: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
27: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
28: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
29: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
29: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
29: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
29: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
29: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
6: Waarom is het in Oostende?
29: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hallo, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
24: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
24: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
13: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
14: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
15: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november...

0: Buik. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
2: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
2: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo.

0: Ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
6: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
10: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
11: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
12: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
13: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
13: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regio nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
19: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
20: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
21: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
0: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
24: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
24: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
24: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
24: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
24: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
24: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
5: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
10: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
11: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
25: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
25: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
25: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
9: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
9: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
8: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
9: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
8: Wat komt er dan in De Weert Sport?
9: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
8: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
9: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
8: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
9: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
8: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
9: Dank je wel.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Stoffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
7: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
8: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
9: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Sivan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
17: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
18: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
19: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
1: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
9: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
5: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
23: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
24: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
25: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
6: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen te zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
8: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup,

0: traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk...

0: momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
4: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
5: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
6: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Tot zover dit regionieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
17: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
18: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabinet te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
22: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
22: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
22: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
22: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
22: Het voorjaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
0: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
0: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
4: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
23: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
7: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
8: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
9: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
10: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
16: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
17: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
6: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
7: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welkanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffersleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
5: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
5: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
5: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
5: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
5: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier...

0: met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
3: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxim Dom.
8: Ik ben Brenda Linskens.
9: Ik ben Bart Versluis.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog...

0: uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk. Dus laat maar de hype spelen van het moment. En laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
4: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
5: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag blijft het grotendeels droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert, zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de Weertsport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
13: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
13: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
13: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
13: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
13: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
13: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
13: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
13: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
14: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
14: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
16: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
17: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
18: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Dijksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8:00 vanavond voor The Seventh Seal, dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
23: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
24: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
25: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
22: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
22: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
26: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel
3: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Kluik, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
28: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
30: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
31: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
32: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
33: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag wisselen bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Zondag blijft het grotendeels droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken En die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
8: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
15: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
16: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
17: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units. waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
17: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
17: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
17: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
17: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
17: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Vanavond in het Staffesleucentrum in Bredene. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Birthday Party. En om 8 uur vanavond voor The Seventh Seal. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan nog dit, uw informatie of activiteit gratis in deze dagklapper, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
24: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
24: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo

0: Rádio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu

0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. En ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
9: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriend

0: duidelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
10: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
11: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
12: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
2: Noordzee Regionieuws.
7: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
15: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
17: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
18: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
19: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welkanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
20: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken zorgen zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabinet te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
20: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
20: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
20: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid. In het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
12: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
13: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
14: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
15: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
22: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
23: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap.

0: jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Regionieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
4: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
4: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
6: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
7: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
8: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.

0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
0: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Nina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mee komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
14: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
15: Kinderen die op de conscienceschool zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
16: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Tot zover dit regionieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
5: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
22: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
23: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
24: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk...

0: Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland.

0: daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
1: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
1: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
5: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
6: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
2: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
2: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ikzelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
15: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
16: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
15: Dit is op een hele bijzondere site.
16: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
15: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
16: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
15: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
16: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
15: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
16: Wel, een woning hier start vanaf 344.000 euro. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
15: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
16: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
15: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
16: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
15: En hoe heet het?
16: Graanmolenhof.
9: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
6: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
7: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
8: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
15: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
16: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
20: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
21: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
22: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
23: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
23: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
23: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
23: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
0: Regionieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
11: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
13: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
14: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
15: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
25: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
25: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
25: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
25: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende.
1: 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de heisa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
16: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
17: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
18: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
5: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
20: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
21: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
22: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
25: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg.

0: te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mos en Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen.

0: rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
8: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
9: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
8: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
9: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
9: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
9: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
14: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
17: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
18: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
17: Dat is iets wat er al jaren zo is.
18: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
17: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
18: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
17: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
17: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
17: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
17: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
19: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
5: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
6: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
7: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dit is Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Dina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
16: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
17: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
18: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
19: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
19: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
19: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in de weertsport?
19: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
19: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
19: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
19: Dank je wel.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
24: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
25: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
15: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Tot zover dit regionieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
11: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
12: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd en starten heel vaak met we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
17: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
17: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
26: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
29: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
17: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren.
4: Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
20: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
21: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
22: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
23: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionier.

0: Peter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
1: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
1: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt schepen voor toerisme Nico Geldof.
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
12: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback

0: geven van er wordt niets in het dorp gedaan. Jullie vergeten ons een beetje. En dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
6: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
6: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
6: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
6: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
6: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
6: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
6: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
6: Graanmolenhof.
5: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
7: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
7: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
5: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
9: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
10: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
11: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
12: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
5: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Iedereen
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
6: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
7: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
8: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
10: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
10: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaatst. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
10: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
10: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben 2 belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, M25, dat is onze zilver ook in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
17: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
17: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
17: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
18: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
18: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
18: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
18: Dank je wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
19: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
20: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
21: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissing is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
22: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
22: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
22: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
22: Het is eigenlijk een manier om, meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
22: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
22: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
22: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
22: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in de stand is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
7: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
10: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor Van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
9: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
9: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
26: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers artsen en zorgverleners.
11: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
11: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Noordzee Regionieuws.
11: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij.

0: Een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
0: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
2: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
2: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
5: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
6: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
7: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
2: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
2: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
2: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
13: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
14: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
15: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
22: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
23: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
24: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
26: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
27: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
25: Welke artiesten komen naar deze reunie?
27: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
25: Hoeveel mensen komen er?
27: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
25: En wat doen die artiesten op een reunie?
27: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
25: En daar is wel nood aan?
27: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
25: Waarom is het in Oostende?
27: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
6: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
25: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
6: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
9: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
10: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
11: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
9: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
25: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
25: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
25: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
25: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
25: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerke en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
25: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
25: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
25: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
25: Wat komt er dan in De Weert Sport?
18: Maar dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
25: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
18: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
25: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
18: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
25: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
18: Dank je wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene is de afbraak gestart van een deel van de Europaschool. De afbraakwerken zullen enkele weken duren. Op de site komen 14 woningen en 15 appartementen. De bouw daarvan start begin volgend jaar. Een Oostendenaar van 37 is vrijgesproken van ontvoering van het lief van zijn dochter. De feiten speelden zich 2 jaar geleden af. Volgens de verdediging had het slachtoffer alles verzonnen. De rechter volgde die redenering en sprak de Oostendenaar vrij. Het recyclagepark in Zandvoorde is tot en met maandag gesloten door een vakbondsactie. Enkel het recyclagepark op de Vuurtorenwijk is morgen open, maar maandag opnieuw dicht door diezelfde vakbondsactie. Ook het openbaar vervoer aan de kust ondervindt vandaag hinder. De lijn laat weten dat 2/3 van de bussen en trams wel rijdt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
25: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
25: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
25: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
25: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
25: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
25: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
25: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
25: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
21: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
22: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
23: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende bakkerij De Smet in de Stuiverstraat in Oostende sluit de deuren. De bakkerij bestond 81 jaar. Steve De Smet bakt eind december de laatste broodjes. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. David van Moerkerke heeft de eed afgelegd als schepen in Ichtegem. Hij was al schepen en zou zijn sjerp doorgeven aan partijgenote Sharon Mathieus. Maar zij ziet een schepenambt niet zitten, waardoor van Moerkerke op post blijft. Er is opnieuw uitstel voor de bouw van een woontoren van 70 meter in Blankenbergen. Na eerder protest is de zaak van Petit Rouge nu bij het grondwettelijk hof beland. Daardoor liggen de plannen stil. Toerisme Oostende is erg blij dat het WK Bridge in 2028 naar Oostende komt. Dat zorgt voor volle hotels, zegt Tine de Grote van Toerisme Oostende.
24: Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
25: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
24: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Tot zover dit regionieuws.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
26: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
25: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
26: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
25: Dat is iets wat er al jaren zo is.
26: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
25: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
26: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
28: Ik ben David Nasus.
29: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
30: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het blijft rommelen bij KV Diksmuiden Oostende. 15 sponsors van KVDO hebben een open brief geschreven aan het bestuur van de ploeg en het stadsbestuur van Oostende. Daarin zeggen ze dat ze geld zullen terugtrekken als er aan het beleid niets verandert. Ze zeggen al eerder die signalen gegeven te hebben, maar dat die niet werden opgepikt. In de hijsa rond de voetbalploeg KVDO hebben twee belangrijke partners nog niet van zich laten horen. Het gaat om Karel van Nieuwkerken en het stadsbestuur van Oostende. De stad Gistel heeft haar vuilnisbakkenplan vernieuwd. Sommige openbare vuilnisbakken zijn weggehaald, op andere plaatsen komen er nieuwe. Ook de vuilnisbakken zelf worden allemaal vernieuwd. Met de nieuwe spreiding wil Gistel ze plaatsen waar mensen er het meest gebruik van maken. Vanavond start het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Dat gebeurt met een galaavond. Het grote publiek kan er vanaf morgen tot maandag terecht. Het festival is wel uitverkocht en er zijn geen plannen om dat uit te breiden, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldof.
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
8: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
9: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
0: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
25: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
25: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
25: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
25: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
25: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
18: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
20: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
21: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
8: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
10: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
11: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
12: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Rolande Sterk heeft het vandaag over een speciaal Oostends dialectwoord.
13: Beste mensen, vandaag wil ik het hebben over een bepaalde vorm van feesten. Namelijk het overdrevene met een drinkgelag en zwelgpartij en misschien wel een orgie daarbij. Wij noemen dat in onze streektaal een zwinneprocesje. Dat is dus een bacchanale, een uit de hand lopend drinkgelag. Het woord is zeker goed gekozen. Het is met

0: veel zin voor ironie gekozen procession. Een processie dus, een christelijk geïnspireerde voettocht of beettocht dus. Maar dat het woord zwinnen daaraan geplakt wordt, is zeker van vindingrijke oorsprong. Dat alweer een zwinnenprocessie geweest bij ze gebeuren, klinkt bijzonder goed. Dat doet mij ook denken aan wat hier dichtbij aansluit, als men het smalend wil hebben over een gebeurtenis die men minacht, dan kan het klinken, nee, de procession passeert. En samenstellingen met zwin zijn schering en inslag. Ik noem, dat zijn zwinnenmanieren. Dat is een zwinnenmulle. En ik vernoem ook het werkwoord zwinnen, wat betekent zich onbehoorlijk gedragen, in zonderheid met veel drank erbij.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel.
6: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
4: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
4: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
11: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
12: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dat lijkt ons een beetje, ja, zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
6: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
13: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
14: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden-Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
17: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
22: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
23: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
24: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
25: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
6: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
6: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
6: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
6: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
6: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
6: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
25: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
11: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
25: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
7: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
27: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
28: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Roosteringen is een van die Oostendse dialectwoorden waarvan ik de betekenis niet ken. Even vragen aan Roland de Snerk, de auteur van het Oostendse woordenboek, wat roosteringen precies betekent.
29: Wel, Edwin, roosteringen is ons dialectwoord voor roosterwerk. Een geheel van balken en balkjes tussen twee verdiepingen waarop de plankenvloer vastgespijkerd is. De balken hiertoe gebruikt zijn de roosteringbalken. Vanwaar nu die naam rooster hiervoor? Het verband met rooster in de betekenis van ijzer waarop kan geroosterd worden, hoeft ons niet te verwonderen, omwille van de vorm en het uitzicht van zowel een rooster als een roosterringe. We gingen even ten rade bij onze Oostense taalkundige professor Verkoelie om de uitleg over rooster te vinden. Het werkwoord roosteren is de frequentatief van roosten, een werkwoord dat waarschijnlijk in de middeleeuwen al gevormd werd uit een zelfstandig naamwoord roost. Nu, in de middeleeuwen zei men niet een rooster voor vlees, maar een roost. Een roost betekende trouwens ook het geroosterde vlees zelf. Zowel het Oud-Saksisch als het Oud-Hoogduits geven roost en de oorspronkelijke betekenis zou vlechtwerk zijn, wat dan weer aansluit bij ons Oostens roosteringen, immers een soort vlechtwerk van balken tot het maken van een zoldering. Interessant is wel dat het ons Germaanse woord is dat aan de basis ligt van het Frans rotier, rotisserie, uit ouder rostier. Dat gaf dan weer aanleiding tot het scheppen van het Engels to roast, waaruit bijvoorbeeld ons woord roast beef komt. Roosteringen, dat is dus het geheel van balken tussen twee verdiepingen in.
4: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
13: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfoor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfoor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
15: Ik ben Caroline de Vriend.
16: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
15: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1:00, 2:00 dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
15: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
15: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
15: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
7: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
25: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
14: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
17: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Regionieuws.
25: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
5: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
25: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
5: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
5: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
5: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
5: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
5: Het voorjaar.
1: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
25: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus- en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
23: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembadsite, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
24: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
26: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen, dan moeten we samenleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
22: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
25: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostendse Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
7: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Noordzee Regio Nieuws.
25: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
18: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
25: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende.

0: Lake Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over leeg.
3: Ja, inderdaad. Er is natuurlijk een verschil tussen lege en lege. Vroeger kon je bij het lezen merken aan lege met één e en lege met twee e's hoe de woorden uitgesproken werden. Leeg is ijdel, ijl. Dit als Nederlands aangevoelde woord vinden we in ons dialect terug als idelen, ledigen. Ik kon een zak patatten idelen, een zak aardappelen ledigen dus. Ijdel, ledig, vandaar ook, maar het is Nederlands wat ik nu zeg, een meisje wat dat er niks in zit, is een ijdeltuit. Lege is laag. Als we dus ergens te velden lezen lege weg, dan is dat in feite een laag gelegen weg en zou het straatnaambord moeten vermelden lage weg. Maar dat zijn doorgaans oude namen, zoals ook die grote plas genoemd de Leeghoort. Dat heeft dus niks te maken met ledig en alles met laag. Met andere woorden, in feite zouden we niet moeten zeggen de Leeghoort, maar de Leeghoort. Leeg is bij ons niet alleen ijdel, maar ook lui. Een luihoort is een leeghoort. Je is te leeg voor te werken. Hij heeft dus ook weinig in zijn mars. Er zit niks in. Met betrekking tot luiaars zijn er heel wat rake uitdrukkingen zo. Luiaars zwijt is gauw gereid. En zo iemand probeert aan alle werk te ontsnappen. Vandaar als men vraagt waar hij zit. In de zinne en uit de wind, wat hij de luiaars vindt. Wat doet zo'n luiaard? Lege zakken recht te zetten. Of bullen op het water slaan. Of deze bijzonder grappige, wat is het dan toen? Het plafond van de nof aan het witten. Nieuwe woorden zijn neologismen. Vandaar deze twee voor diepvriesfrietjes. Luiaarsfritten en luiewuvenfritten. Ik denk dat de meeste luisteraars, net als ik, een vastgefritte verkiezen.
2: Zeker weten, smakelijk. En bedankt, Roland de Snerk.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
5: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
5: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
5: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
5: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfour officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfour 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
8: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
8: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
8: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
8: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
6: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
4: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
5: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktober voor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktober voor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
8: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
8: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
8: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
16: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
17: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het provinciedomein Raverszijde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend. zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri de Maree.
21: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
10: We zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de Stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
20: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
22: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
23: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Faire boy is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
25: De IJslandvaarders gingen wel eens aan land, voor een verzetje, maar soms ook om te ruilen of wat te kopen. Zeer populair waren de sterke IJslandse boys of truien. Als van nog betere kwaliteit werd, door velen toch, de truien van de Faireur beschouwd. Dat waren dan de Faire boys. Die waren warm, sterk en zeer duurzaam. De overheersende kleuren waren grijs en wittig, maar er kon ook wel eens een kleurtje bij. Het patroon was herkenbaar en verschillend van de Noorse en IJslandse truien. De Faireur liggen tussen Schotland en IJsland. Onze IJslandvaarders passeerden er. Het waren de schapeneilanden. Want het waren inderdaad wollen truien. Faire slaat dus op die schapen. Maar die eur dan? Velen denken dat ze moeten zeggen de Faroe-eilanden. Maar eu is het Scandinavisch voor eiland. Eur is er van het meervoud. Er wordt vaak gelachen met de vele eus in die talen. Zo is se een meer, eu een eiland. Er zijn vele nevenvormen van dit eu in alle Germaanse talen. Zo, oog voor de Friese Waddeneilanden, Schiermonnikoog, Rottumeroog enzovoort. Verder aan de kust, ei in Noordernij. Op IJsland de vele namen op ui. En in het Nederlands? Wel, het eerste deel ei van de samenstelling eiland zelf. Dit heeft dus niks te maken met het product van een kip. Het woord Faire boy doet bij mij onmiddellijk een ander vreemd woord voor een kledingstuk oproepen, namelijk de Ferinotti-broek. Dit was voor de oorlog een zeer warme vissersbroek met in de plaats van een gewone gulp of spriet een overslag, kleppen genoemd te Oostende. Vandaar een ander woord voor die Ferinotti-broek, een broek met de kleppen. Volgens vissers is de oorsprong te vinden in de naam gegeven door de vissers van Fleetwood. De Fear Nothing broek, vrees niets broek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
26: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
26: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
26: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
26: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostense Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan, die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3:00 middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
26: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
26: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
26: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
26: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
26: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
10: Het voorjaar.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raverside mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel naar sensibilisering bij heel wat mensen werk aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende zijn eerste thuismatch in de basketcompetitie. Tegenstander is Zwolle, geleid door de Oostense Gaël Bouzin. Die ploeg werd vorig jaar verrassend kampioen in Nederland. BCO verloor vorig weekend de eerste competitiematch en wil vanavond absoluut thuis winnen. Morgen hoor je in onze nieuwsuitzendingen een uitgebreid verslag van de wedstrijd. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hey. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
9: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
26: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
26: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
26: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
26: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
26: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Regionieuws.
1: In Oostende werd op alle wijken informatie gegeven over het nieuwe parkeerplan. Er was telkens een grote opkomst en er waren veel opmerkingen. Schepen Judith Ooms.
16: We zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
26: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Elia en Dovo onderzoeken of ze 7 zeemijnen op zee onschadelijk kunnen maken. Voor de zomer werden al 5 zeemijnen naar het strand van Wenduinen gesleept om ze daar tot ontploffing te brengen. De mijnen liggen in de weg voor de aanleg van de nieuwe stroomkabels voor het energieeiland dat voor onze kust gebouwd wordt. Er opende een nieuwe tentoonstelling in het Ensorhuis in Oostende. Er worden werken getoond van James Ensor en Leon Spiljaard. De expo toont werken uit de collectie van Musée en de stad Oostende. KV Dexmuiden Oostende ontvangt vanavond Oostkamp. Het wordt een rechtstreeks duel uit de top van het klassement. KVDO staat tweede in het klassement. Oostkamp volgt op 2 punten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
26: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
26: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
26: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
26: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan. Over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
26: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
26: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
1: Het stadsfiguurtje James heeft gisteren de Oostendse Oktoberfor officieel geopend. Dit jaar biedt de Oktoberfor 74 attracties aan die verspreid staan over het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijn en het Sint-Petrus en Paulusplein. De kermis blijft in Oostende tot 8 november. Vanaf 1 november kunnen jongeren tussen 14 en 18 jaar in Echtegem ook een gasboete krijgen. Het gaat onder andere om nachtlawaai en het achterlaten van zwerfvuil. Voor de jongeren een boete krijgen, moet er wel altijd eerst een bemiddeling worden aangeboden. Morgenmiddag speelt rugby Oostende de eerste competitiematch thuis. De club neemt het om 3 uur 's middags op tegen de samenwerking Waregem-Schilde. De wedstrijd wordt gespeeld op terrein 5 van Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
26: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
18: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
26: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
26: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
18: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
26: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
26: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
18: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
26: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
18: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
26: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
18: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
26: En hoe heet het?
18: Graanmolenhof.
15: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
20: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
22: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het provinciedomein Raversidde mocht in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 192.000 bezoekers verwelkomen. Het gaat om een daling van 7% in vergelijking met vorig jaar. Als reden wordt het slechte voorjaarsweer gegeven. Gisterenavond konden jongeren in Oostende kennis maken met het werk van kunstenaar Arne Quinze. Hij ontwierp de rode blokken aan het Zeeheldenplein in Oostende. Quinze was de gast bij Labo Museum, naar aanleiding van het feestjaar van 25 jaar museum. De kunstenaar gaf er een korte presentatie over zijn werk en artistieke praktijk. Daarna konden de jongeren zelf aan de slag. Gisteren waren er verkiezingen voor de nieuwe kindergemeenteraad in Oudenburg. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar konden zich kandidaat stellen. Het thema voor dit jaar is gekend, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Ze gaan dit schooljaar rond milieu werken, een heel actueel thema, wetende dat er heel wat op dat vlak verandert en dat er toch ook wel een sensibilisering bij heel wat mensen werken aan de winkel is. En daarom kan het interessant zijn om de visie en mening van de allerjongsten in onze stad daar ook over te kennen.
1: Vanavond speelt